Canal Sud. Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre. Canal Sud.